0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey buurman, ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja.
1: Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader, dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevoerd.

Ah, leuk Marco. Dan ben je televisie aan het kijken, Studio Sport, hoor je... Walk on. Wendy, dat is ons liedje! Zo jongen, we hadden een eigen liedje, we waren gelukkig en romantisch. En dat zeg je dan heel vaak tegen elkaar, hè? We hebben alles, ja, we hebben alles. We zijn gelukkig, we zijn zo gelukkig. Tot op een dag. We missen toch iets, zegt ze. Ze wat? Een kat. Hoezo een kat? Ja, zegt ze, we hebben thuis altijd katten gehad. Ik ben opgevoed met katten, dat was leuk, een kat is gezellig. Laten we een kat nemen. Ik zeg, waarom een kat? Konijn is ook leuk. Konijn, hebben we later ook wat aan? Nee, zegt ze, ik wil zo graag een kat. Ah, mogen we een kat? Ik wil een kat. Laten we een kat nemen. Ik zeg, oké, we halen een kat. Want je doet nog steeds je best. Ik naar buiten, jongen, kat zoeken voor. Ik denk, een leuke kat. Een mooie. Eentje die past bij het behang en het tapijt. Uiteindelijk kom ik terecht bij de winkel, hè? Bij de Albert Heijn. Groot prikbord, gratis af te halen, jonge katjes. Ik denk, nee, gratis, jong, is goed. Dus ik met het briefje naar het adres toe. Die mevrouw doet open. Ik zeg, dan mevrouw, bent u van de gratis jonge katjes? Ja. Ik zeg, nou, geef er maar één mee. Wilt u ze niet zien? Zien? Oh ja, interesse tonen. Ja, even zien, ja, even zien. Komt samen met zo'n schoenendoos, hè? Allemaal zulke beestjes erin. Iets groter, denk ik, zoiets. En allemaal in die doos. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw. Leuk, hè? Ik zeg, ja. En er zat er één stil in de hoek, die deed niks. Ik zeg, doe die maar in de hoek. Mooi, dan mag je er nog één uitzoeken. Nog één? Ja, ze gaan per twee. Ja, maar één is genoeg. Nee, nee, het zijn broertjes en zusjes. Ik kan ze niet zomaar wegdoen. U moet er twee afnemen. Ik zeg, maar twee is te veel. Ja, dan houdt het op. Ik zeg, maar ik heb een klein hart. Ja, dan houdt het op, meneer. Ik zeg, kan ik niet die één? Nee, twee. Oké, doe er maar twee dan. Zo zei ik het niet, anders krijgen ze niet mee. Ik ben twee katten naar huis. Ik denk, shit, nou heb ik er twee. Moet er toch echt maar eentje hebben. Miauw. Miauw. Miauw. Miauw. Miauw. Miauw. Probeer ik jou. Ik heb ook een hart, hè. Dus ik met die twee katten naar huis. Mijn vriendin ziet me aankomen lopen. Ze doet de deur open en ik zeg, tada! Twee. Ja, moet ik alleen wegrollen of zo? Uiteindelijk zo'n week voor mij, hè? Zo'n week voor twee katten. Hé, hey, Marco. Ik dacht, hey, ik had er meer mee moeten nemen, man. Ze was blij, hè? Ze was door het dolle heen. Waar was ze heen? Door het dolle. Leuk, leuk, zegt ze. Nu gaan we ze een naam geven. Ik zeg, wie? De katten. Ik zeg, waarom? Dan kun je ze roepen. Hey, wat? Bij de kat gaat het niet om een naam, hè? De katachtige luistert naar een klank. En wel deze klank. Pss, pss, pss, pss, pss. Als je een kat wil roepen, zeg je pss, pss, pss. Dan komt hij ongeacht hoe die heet. Laten we ze ps en pst noemen. Nee? Nee, zegt ze, dat is geen leuke naam. Oké, een leuke naam voor de kat. Mevrouw en meneer de boer. Het is leuk als je ze buiten gaat roepen. Mevrouw en meneer de boer! Zo onder een auto. Mevrouw de boer, kom er om me vandaan, nu! Nee, zegt ze, ik weet een leuke naam. Smurf. Ik zeg, wat voor smurf? Gewoon smurf. Ik zeg, volgens mij heb je allerlei soorten smurf, maar geen gewone smurf. Die heb ik nog nooit gehoord in het bos. Hehehe, gewone smurf. Hier ben je verrassing. Die heb je niet. En dat vind ik zo moeilijk met een naam, hè. Een naam heeft namelijk een betekenis. Elke naam heeft een betekenis. Smurf betekent voor mij niet een kat, maar zo'n pop. Een smurf. Zo'n pop, heel met zo'n muts op. Smurven. Die kennen jullie toch ook? Die komen van rechts tegenwoordig. En dat is zo moeilijk met namen. En tegenwoordig is het heel modern om je kind een naam te geven daar waar je het verwekt hebt. En je hebt namen als Paris. Hier zou niet klinken. Hoe heet je kind? Stompe Toren. Hennevoet Slash. Oh, mooi. En er zijn bepaalde culturen. Bijvoorbeeld de Noord-Koreaanse cultuur. Daar gaat een man die gaat koken in de keuken terwijl zijn vrouw aan het bevallen is thuis. Die man kookt daar in een hele grote pan, noemen ze daar wok, omdat ze geen pan kunnen zeggen. Ja? Die doet rijst, zout en soja in die wok en dan begint hij te wokken. Dat vuur gaat omhoog en die man die wokt en die vrouw is ondertussen in de slaapkamer aan het bevallen. Nou, die vader die wokt, die moeder bevalt, uiteindelijk is die moeder bevallen. Komt een van de familie van de moeder met het kind naar die vader om te laten zien wat het is geworden. Stopt hij met koken, pakt die wok en die smijt hij ze op de grond. Nou, dat geluid, zo heet dat kind dan ook. Dus ding of tjeng, fong. Ping, kang, chi, chong, cheng.
Cheng, hoe heet je kind nou? Tang, fang, ting, klim, ping, tang. Ting, pam, plung, ting. Ja, ik stond bij trap. Maar goed, we hadden Smurf en Smurfin. En er is één ding wat ik niet kan. Dat heb ik namelijk niet geleerd. Dat is praten met dieren. Dat zat niet in mijn inburgeringscursus toen ik hier kwam. Praten met dieren. Dus daar moest ik aan wennen. Ik kom op een dag thuis en ik hoor in de slaapkamer... Oh, wat is die lekker. Wat is die groot. Dus ik naar boven toe, jongen. Ik denk, nee, dat zal toch niet? Kom die slaap, zet ze met die kat. Wat is die groot? Wat is die... Hoi. Hoi. Is de bazie? Is de andere bazie? Dat is de andere bazie. Ja. Gekke bazie, hè? Gekke bazie, hè? Gekke bazie. Wat verwacht je nou dat die kat zegt? Miauw, ja, gekke baas. Ik kon het niet in het begin, man. En het valt op in huis, hè? Jij zegt niks tegen de katten. Ik zeg, wat moet ik zeggen? Hoi. Iets liefs. Iets wat uit je hart komt. Oh. Het went. Het went. Je krijgt er een band mee, hè? Je krijgt een band met die beesten, jongen. Dat wist ik niet. Echt waar. Er worden net kinderen op een gegeven moment. Ik vond het vervelend als mijn vrienden kwamen, hè? Dan komen ze zogenaamd je huis bekijken. Hé, mooi huis heb je, man. Ja, ik vind het echt mooi, weet je. Ik vind het echt leuk gedaan hier. Wat een leuke dienst, hè. Wat heb je gekocht? De IKEA, of niet? Ja, ja, heb ik daar ook gezien. Echt mooi, man. Echt leuk. Hé, wat is dat in je kast? Hé, ik zie een kat! Twee! Wacht, wacht, ik schop ze van naar buiten. Wacht, wacht. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Het zijn mijn katten. Het is namelijk mijn huis, mijn katten. En als het niet bevalt, dan is het gat van de deur. Zijn ze gegaan? Of zeg je dat in mijn eigen huis bepalen of ik wel of geen kat heb? Ik krijg er een band mee, jongen. Ik krijg een band met Smurf. Ja, dat beest was echt dankbaar. Hè? Die kwam namelijk elke keer als hij een vogel had gevangen, kwam hij naar mij. Dan legde hij die vogels over voor mijn voeten neer. En hij ving vogels. Hè? Ik heb het over meeuwen, reigers, zwanen. Grote vogels. En dan legde hij ze voor mijn voeten neer, keek hij me heel even aan, alsof hij wilde zeggen... Hey vriend, hey, bedankt voor de melk, de kattenbrokken. Hier, voor jou, een vogel. Het is de natuur, hè? Het ziet er heel vreed uit, maar zo zit de natuur in elkaar. Een vriendin vond het zielig, die kocht gelijk kattenbelletjes. Dat is lullig voor je kat. Overal waar een beestje loopt. Klangelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingeling. Kinderen bij mij in de straat dachten, hey, daar komt de ijskomman weer aan. Maar ondanks die belletjes kwam hij nog steeds thuis met vogels. Ik denk, hoe doet hij dat? Dus ik hield hem in de gaten. Klangelangelangelangelangelang. Dan liep hij daar in de tuin. Klangelangelangelangelangelang. En ineens stond hij stil. Daar zag een vogel. Ik dacht, ja, poes. Als je nou beweegt, dan vliegt die vogel weg. En ineens zie ik hem zo verder sluipen op drie pootjes. En één pootje houdt zo dat belletje vast. Tjoen. Slim hoor, die beesten. Mix 24.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaats van het Simplistisch Verbond...
1: Vierde alweer?
0: Willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden... over bepaalde dingetjes, voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar, ja. We hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen... waar we het in grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden... maar dan is er toch iets van een kader,
0: dat
1: hè?
0: Is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien,
0: hoor. Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast. Want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels... Mijn marktonderzoektijd. Boter getest en zo. Allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bijkomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg
0: prima.
1: En dan... Ik zeg
0: prima.
1: Maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat
1: daarom,
0: we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen. Hè?
1: Daarom. Dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over. En waar we het dan aflopen met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: verder, to the point.
0: Nee,
1: hier,
0: ga ik helemaal met
1: bij
0: je mee.
1: Het
0: ga ik
1: blijven,
0: met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: maar,
1: blijven.
0: Maar, daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou,
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, hoor, Bie. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging zat.
0: Je hebt toch de stelling
1: bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd de deur uit.
1: Oké, okay. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: Hebben we natuurlijk zonder meer...
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Ja,
1: hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Hè? Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: precies.
1: we die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders... Dan gaan we weer
0: nee,
1: straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, okay, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou? Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten.
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ja,
1: ondermijnen.
0: Het is maar een
1: ja,
0: maar
1: mijn
0: dacht
1: hemel.
0: Het, ik dacht
1: bie,
0: het.
1: Bie, bie, bie, bie, bie. Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische
1: binnen.
0: Kennelijk wel, sorry hoor, maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd.
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, okay, maar ja. Toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee, nee, nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee, dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus, ja.
1: Heel graag, want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof, sorry Bie, ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al tijdens het eten vanavond.
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcoat.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes, ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie, die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu, ik sta er echt op hoor, ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden die op de gang staan te wachten tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen. En namens de huiskamers in Nederland en de beide huiskamers in België. Dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is om te discussiëren over wie van ons tweeën de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes.
0: Goed, oké, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes,
1: en dat zijn jouw bepaalde dingetjes,
0: absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Daar wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: Na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals
1: de
0: nu
1: de
0: dit panel,
1: gedaan.
0: Wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap wat Koot een eenmaal ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars. En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer. Dus is het eroverheen, ziek heil.
0: God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Sarko? Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk. Ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat.
2: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
2: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
3: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
3: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
3: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgenmopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgenmopje verteld.
3: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een belgenmopje?
0: Nou, hè,
3: misschien ben ik te dom voor een belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgenmopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
3: Kan alles
0: dat is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
3: Oh, maar het is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was het nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schaterend.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
3: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
3: Hoe aardig was die? Vertel eens. Hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
3: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
3: En wat deed hij dan? Wat was het dan met twee
0: Vlaamse
3: boeren?
0: Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
3: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
3: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
3: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Afijn, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
3: Nee, dat
0: nou,
3: ken
0: ja,
3: ik niet,
0: dat hou
3: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
3: Daar hou ik je aan, dat ik
0: okay,
3: dat mopje te goed
0: dan hoor
3: houd.
0: Jij dat nog.
3: Ik hou dat belgenmopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay,
3: dat ik na afloop van de plaat dat belgenmopje...
0: Kunnen we dan nu
3: krijg
0: de
3: horen.
0: Panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
3: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen. Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel dingetjes...
0: Oké, Coat, goed!
3: Die ik gewoon
0: dan
3: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk naar het volgende plaatje.
4: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij zijn ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat. Vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt. Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, ik denk, moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is je vee vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Oh, maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor, nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groeit wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky. Die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. Nu bij allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een gozer was, weet je, ik kon niet zien, ik kon niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar, elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill, van Wie is het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje, hè? Nu zijn we jonge meiden. Die is zometeen als je denkt, kijk gewoon even op je zoek op Google, Bill. Bill, van wie is het? Ja. Toen ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Snor? Ja? Oké, okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry. Dat is niet te doen, hè?

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

One, two, three, four. Hey mensen, dit is een liedje wat gaat over dat we allemaal wel eens lost zijn. Weet je, dat je niet meer weet waar je naartoe moet, dat je te veel gedronken hebt of zo. Ik heb een paar voorbeelden aan de hand. En in het volgende weesje zal ik jullie laten duidelijk maken wat het betekent om de weg kwijt te raken. Luister. Reginald, die woonde op een

ben de weg kwijt. Hey jongens, ik ben de weg kwijt. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Getuigen uit varkende couplet. Het gaat over

slaat natuurlijk bij die 120 km per uur. Hè. En daar gaat het volgende compleet over. Luister. Humphrey zag het even helemaal niet meer zitten. Zelfs is een treinzaam, jongen, lag die gewoon te pitten. Tot het getoeter hem wakker maakte en hij bijna van de rood afraakte. Zei die, hey man, ik ben de weg kwijt. Hey jongens, ik ben de weg kwijt. Het volgende couplet handelt over een jongen die wil alleen maar alles doen voor centen. Hij wil geld verdienen.

Way. Dat was geniaal. Maar ik heb mijn verhalen verteld over andere mensen. En ik heb zelf ook wat meegemaakt met de motorgen. Luister, Johnny ging uit rijden in zijn Camaro. En iedereen was zwaaien en roepen, zo zo. Toen kwam er een agent en die was van de koken. Zei, Johnny, je rijdt als een spook. Maar Johnny zei, nee man, ik ben de weg kwijt. Nee agent, ik ben gewoon de weg kwijt. Zo zie je maar weer mensen, het kan iedereen overkomen.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een polyp op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In een ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal voor... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks. Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: popmuziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel zes begeleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje is er even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog 6 collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen. Je werk weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag, ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig, maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of 4, 5, 6 is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou, ik geloof dat het nu even kan. Ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt, ja, je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, ze moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je doet hem niet in en je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment, god het is nog waar ook zeg. Nou, du moment, moeders onder ons herkennen dit, dat kan niet anders. Du moment, die kinderen die ruiken dat, ik weet niet wat het is. Du moment, het hoeft maar een millimeter te zijn, maar du moment. Duw moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt, zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen, dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skilers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je, dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja. Dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel... schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat zit helemaal... Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jong, jong, jong, jong.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand het?
1: Nijlpaard.
0: Het nijlpaard, dat is het nijlpaard. Maar het nijlpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een nijlpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een nijlpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen, oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal, kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd, Jochem, is het niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Daar komt een oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het nijlpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude besjes in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint er één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flatsen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een nijlpaard poept? Alle zoogdieren gaat de poep naar beneden. Een nijlpaard gaat terwijl die poept met zijn staartje heen en weer. Zodat hij eigenlijk als een soort gierwagen al zijn mede-vegetariërs ondersproeit. Nou wil ik de vergelijking niet maken. Maar ben je ooit naar de wc geweest? Waar een vegetarische man toevallig net zijn bruine bak heeft buiten gezet. Dat is gewoon gifgrond. Dat is verontreinigd bluswater. Dat is niet te hakken. Stel dat we allemaal vegetariërs zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Slaat er nergens op. Zie je een roofvogel boven een moestuin cirkelen. Slaat er nergens op. Ga je naar Blijdorp, hoor je Rotterdammer.
2: Hey, gozer, moet je kijken, joh. Hey, nou geurig.
0: Nee, man, paprika. Past in nou, kut.
2: Hey.
0: Moet ik kijken, als water kan komen. Je moet kijken, knoflook. Peter Seili. Ciao maat. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voor ik het doe, shit, mag ik even een klein beetje zalig? Ik zie de hele tijd dat iemand zit en moet even vragen. Sorry, vent. Jij met het rode shirt. Ik zie de hele tijd, hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je?
3: 13.
0: 13, Koen. Zit je in de brugklas? Zit je in de brugklas? Tweede klas? Zit je in de brugklas?
3: Ja.
0: Respect, grote respect. Laatste, Koen. Heb je een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook? Of een vak wat je niet leuk vindt?
3: Aardrijkskunde.
0: Wie geeft aardrijkskunde bij jou? Meneer?
3: Meneer Wals.
0: Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, daar kijken maar 1 miljoen mensen naar. Luister, Koen. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit bij meneer Wals. Je wordt eruit gestuurd. Je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik zei het geniaal. Ja, dus. Koen, even opletten. Ja. Even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toeren om af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen. Hij komt op me aflopen. Hij zei, Jochem, pak je pillen. Ga eruit. Ik zei, sorry, meneer Peter. Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: De vrouw naast mij heeft

0: Hartelijk welkom bij... Ik heb me even vergist in de omkleedtijd. Sta ik weer als een lullig onderbroek. Ik moet me even omkleden, neem niet kwalijk. Ik moet me even omkleden. Zo, ook weer gebeurd. Het heertje. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben moeilijk te verstaan, zegt u. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben nog moeilijk te verstaan. Zo beter. Ach, ben jij het? Gek, je belt dan niet hier naartoe. Nee, ik kan niet onmiddellijk naar je toe komen. Ik sta in mijn onderbroek. Ja, dat is waar. Die kan ik uittrekken. Hè, wie wil me spreken? Deze moet me wachten. Ik ben aan het werk, verdorie. Ja, over visuele effectjes gesproken. Ik zal even mijn benen bedekken. Het oog wil ook wat. Ach, dan ben ik mijn oude sleutels ook nog kwijtgeraakt. Ah, dat geeft niks. Ik heb namelijk een sleutelhanger die een pieptoon afgeeft wanneer je naar hem fluit. Zodat je, als je de sleutels bent kwijtgeraakt, precies kunt horen, tenminste nadat je gefloten hebt natuurlijk, waar de sleutels zich bevinden. Het probleem was alleen een beetje dat de pieptoon van de sleutelhanger wat aan de zachte kant was. Zodat het nog lang niet altijd goed kon horen waar de sleutels waren. Maar nu heb ik, en daar ben ik bijzonder trots op, nu heb ik hoogstpersoonlijk iets aan die sleutelhanger geprutst. En nu, dames en heren, geeft de sleutelhanger, wanneer ik fluit, een signaal af aan de telefoon die vervolgens overgaat. Kijk, en de telefoon is luid genoeg, hè? Die hoor je heel duidelijk. Ik geloof dat ik een kleine denkfout heb gemaakt. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Geen jager, geen neger. Wie heb ik aan... Ben je toch? Ja, kiekeboe. Sorry. Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Kiekeboe. Wat zeg je? Ben je vanmiddag naar de eendjes geweest? Kijk eens aan. Waar zijn de eendjes dan? Het is niet waar. Zijn de eendjes kwak? Hé? Ja, dat doen ze. Eendjes zeggen kwak. Nee, daar doe je niks aan. Nee, dat gaat maar van kwak, ja. Kwak, kwak, kwak. Hè? Ja, kusje. Ja, ja, andere eentje doet de kwak. Tuurlijk, dat gaat van kwak. Hè? Ja, kusje. Jij ook kusje? Ja, eentje ook kusje, tuurlijk. Ja, kwak, kwak. Dag. Mijn moeder aan de telefoon. Nou, dit duurt wel erg lang, hè? Ik zal zelf wel even een kandidaat bellen. Geachte heer Vinkers, gaarne zou ik mee willen doen met uw spelletje Geen Jager, Geen Neger. U kunt me bereiken op mijn werk bij garagebedrijf Poortman. Weet u wat, ik zet hem op de handsfree, dan kunnen we allemaal meegenieten.
1: U bent verbonden met garagebedrijf Poortman. In tegenstelling tot andere garagebedrijven hebben wij telefoonnummer 6642. Deze lijn is even een gesprek. Heeft u een ogenblikje geduld?
0: Een antwoord, apparaat.
2: Er zijn nog 3 wachtenden voor u.
0: Ah, geef niks.
2: Er zijn nog 4 wachtenden voor u.
3: Dit is het antwoordapparaat van garagebedrijf Poortman. U kunt een boodschap inspreken naar de fluittoon. U heeft nog tijd tot de tweede fluittoon.
0: Ja, zeg, dat kan zo'n eeuwigheid duren voordat die knakker een keer aan de lijn heb.
3: Met knakker.
0: Bent u die knakker van een garagebedrijf Poortman?
3: Wij zijn een dochteronderneming.
0: Mag ik je moeder even aan de telefoon?
1: Geintje. Met mevrouw mevrouw Poortman.
4: De kandidaat voor het spelletje geen jager, geen neger?
1: De kandidaat voor het spelletje geen jager, geen neger.
4: Ah, eindelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor.
4: De regels zijn bekend.
1: De regels zijn bekend.
4: Wat?
1: Wat zijn zowel uw hobby's?
4: Wat, mevrouw, zijn zoal uw hobby's?
1: Nou, meneer, ik ben dol op taalspelletjes.
4: U bent dol op taalspelletjes.
1: Oh, ik ben dol op taalspelletjes. Weet u, ik ken alle Sergeikema-woordspelingen uit mijn hoofd.
4: U kent alle Sergeikema-woordspelingen uit uw hoofd, mevrouw. Kunt u een voorbeeld geven van een Sergeikema-woordspeling?
1: Nou, meneer, ik stond laatst met meneer Geitema in Frankrijk, moet ik je voorstellen. Naast mij stond meneer Geitema, daarna stond ik weer. Ik vroeg aan zo'n Fransman, connais c'est vous Geitema? Die Fransman vroeg, quel Geitema? Waarop ik zei, set Geitema.
4: Nou, zo te horen is een taalspelletje geen probleem voor u. Goed, de regels van geen jager, geen neger zijn u bekend, zei u, dus dan steken we maar gelijk van af. Mevrouw, u woont in Almelo?
1: Dat klopt, ik woon in Almelo, naast de neger.
4: Ah, ah, zonde, hè.
1: Ah, zonde, hè.
4: Dat is jammer, ja.
1: Heel jammer. Zonde, ik heb zo geoefend, zei je.
4: Geef niks, mevrouw, het zijn de zenuwen. We gaan vrolijk verder. Ik lees in uw briefkaart dat u dol bent op zingen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben dol op zingen.
4: Dan kent u vast wel dat liedje. In het bos, daar zijn de...
1: negers.
4: Zonde, hè?
1: Hallo. Oh, zonde, hè. Okay. Zo, het klopt eruit voor het rijden net, hè.
4: Het zijn de zenuwen.
1: Zo geoefend thuis, hè. Zing ik mijn moeder zo vroeger altijd... In het bos, daar zijn de jagers.
4: Uw moeder zong in het bos, daar zijn de jagers?
1: Mijn moeder kon geen nee zeggen.
4: Uw moeder kon geen nee zeggen?
1: Oh, mijn moeder kon absoluut geen nee zeggen. We waren er ook met 22 kinderen. 22 kinderen, ja. Op zich wel goed natuurlijk, in verband met de stijging van de zeespiegel. Ja. Ja, toen kwam het Bruikers-effect, hè.
4: Pardon?
1: Toen kwam het broeikaseffect, hè?
4: Ja, nou en?
1: Ja, nou en. Mijn vader had er sneeuwballen van gekregen ondertussen, dus u begrijpt niet dat...
4: Mevrouw, mag ik een kandidaat aan de lijn die iets meer verstand heeft van taalspelletjes, alsjeblieft?
1: Ik denk dat u dan Jacqueline moet hebben. Dan moet u even een ander nummer draaien. 020 7x5. Ik herhaal het even, omdat het vaak verkeerd wordt verstaan. 05490 6642.
4: De mensen lachten er doorheen. Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Wat zegt u?
4: Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer.
4: U spreekt geen Nederlands.
1: Niet dat Nederlands.
4: U spreekt alleen dialect.
1: U spreekt dialect, meneer Vinkers.
4: Ho, ho, ho, ho. Dat is niet waar. Op het toneel, dat weet u allen, op het toneel spreek ik keurig hoog Haarlems. Ja, oké, okay, wanneer een Twentenaar en voor iemand uit Apeldoorn geldt dan net zo... wanneer hij zich in het algemeen beschaafd wenst uit te drukken... heeft u nog eens de neiging om de N in te slikken. Ja, u net zo goed als ik. Zo zeggen wij niet twist is bank, maar twist is bak. U kent denk ik ook al die uitdrukking, strak voor het dak. Ja, wij in Almelo zeggen nog niet glansbank of dankgoor. Nee, wij zeggen glasbak en dakgoor, maar... Kijk, dan noem je geen dialect, dat is een kwestie van een accentje. Ik ben er al voor bij een logopediste geweest. Ze zei, mevrouw, de mensen kunnen me soms wat moeilijk verstaan. Wel nee, zei ze, wel nee. Het is juist heerlijk weer. Goed. Wat ik maar wil zeggen is, op het toneel spreken geen dialect. Als mut, dan kun je een meunig plat met me heen kuien. Maar dan flantuten mevrouw, ik weinig wil. En dat ik weer zo'n skoerde de benen kreeg. Omdat de leuven dan gaat de morsten en de prutten. Oh, in mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect.
1: Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan.

0: a dream last night.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
3: The station with the
4: best
3: music.
5: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
6: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

die hele crisis waar wij nu in zitten. Dat is toch ook helemaal geen financiële crisis. Wij hebben niks om in te geloven. Dat is ons probleem. Er is geen droom. Er is niks. Wij leven in een post-ideologisch tijdperk. Er is niks. Ja, de vrije markt. Economie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen. Hey, economie! Dat is niks. Er is een tijd geweest dat de totale hoeveelheid geld die in omloop was, dat die gekoppeld was aan een bepaalde hoeveelheid goud die ergens lag opgeslagen. En dat hebben ze op een gegeven moment dat losgelaten. En vanaf dat moment werd geld een illusie. Letterlijk. Omdat het niet meer iets te maken heeft met de werkelijkheid. En dan heb je dus aandelen. We hebben mensen gokken dat het geld een illusie meer waard wordt. En dan kun je ook nog speculeren op aandelenkoersen. Wat dus niks anders is dan gokken op een gok op een illusie. Niks. En nou? Hè? Robert Kennedy. Hè, Robert Kennedy, bij sommige mensen hè, beter bekend als hè, de broer van Rudy Carrel. Robert Kennedy, die zei op een gegeven moment, die heeft iets heel moois gezegd, vind ik, iets heel inspirerends. Hij zei ooit, de meeste mensen kijken naar de wereld zoals die is en willen weten waarom die zo is. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet. Wauw. Naar aanleiding daarvan dacht ik van, durfde ik te denken van, zouden wij daar überhaupt toe in staat zijn? Weet je, om onze manier van leven zo te veranderen, dat iedereen er beter van wordt. Ik bedoel, wij leven nu in een land waar mensen doodgaan omdat ze te veel en te vet eten. En ergens anders gaan mensen dood omdat er helemaal geen eten is. Er zijn nou 1 miljard mensen op deze planeet die honger lijden. 1 miljard. De miljardste was kort geleden, was in Burkina Faso. En nou ja, hij wilde ze toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Ja, die hadden daar natuurlijk ook niks voor handen. Toen hebben ze die mama in het zonnetje gezet. Het brandende zonnetje. Oh, sorry. Ja. Tijdens de aanslagen van 9-11... De dag die de wereld veranderde. Op die dag zijn er op Amerikaanse grondgebied bijna 3000 mensen om het leven gekomen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zijn op diezelfde dag, 11 september 2001, in Afrika meer dan 35.000 kinderen omgekomen aan de gevolgen van ondervoeding. Dat heb ik eens in de gauwheid uitgerekend, dat als je die 35.000 kindjes op elkaar zou stapelen, dat je dan een toren krijgt die 16 keer hoger is dan de 2 World Trade Centers op elkaar. En mensen zeggen graag over zichzelf, ik kan niet tegen onrecht. Maar het is toch verbijsterend hoe ontzettend goed wij tegen onrecht kunnen. We vinden allemaal de vrouw van Marc Dutroux een monster, omdat ze 2 kinderen, waarvan ze wist dat ze in haar kelder zaten, heeft laten verhongeren. En ik denk wel eens, ik weet dat er duizenden kinderen liggen te verhongeren. Maakt het mij een beter mens dat het niet in mijn kelder is, maar een eentje verderop? Er is genoeg voor iedereen zijn behoefte, maar niet genoeg voor iedereen's hebzucht. Gandhi. Ja, ik zeg het er netjes bij. Ik weet toevallig dat Gandhi ook vaak teksten van mij heeft gebruikt. Nooit. Nooit. Minderjarig? Hoezo minderjarig? Volgens mij zijn we allemaal even vaak jarig. Van mij, hè? Gandhi. Van mij. Maar goed. Hij mag hem hebben. Ik bedoel, nee, het is geen verkeerde kerel, maar ik wou toch een keer gezegd hebben. Een

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Ik vind het imiteren van bekende Nederlanders een van de allerleukste dingen van mijn vak. En dan is dat denken. Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk, als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk om het jullie vanavond ook te leren. Dat jullie nou vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter R. de Vries, mooi voorbeeld. Peter R. de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen, toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten, toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje. En toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man en toen zag ik iets, wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen hond hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opvallen? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan. Zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen. Die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter de Vries. Ik geef hem je gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luister. Je doet je kin zo ver mogelijk naar voren als je kunt. Zo ver mogelijk. Die kin zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal. Dus door je neus. En je gebruikt deze spieren. Kijk je dit.
1: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
0: Nou, nog een hele simpele. Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel, hier op Radio Veronica. Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt, we beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen. Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar wij alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet, als je maar alles ontspant. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen. Maar je gaat voor in de mond praten, hè? Kom jij bij Toon Hermans. Want Toon Hermans zit hier, hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zit, maar hij zit hier. Ik vind niks. Nee, ik vind de stormimitatie, maar het best wel, ik de stormimitatie. Dus Toon Hermans zit hier en achter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen. Dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1, dit is Toon Hermans.
2: In het midden zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Geer en Goor gaan naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen over het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij, oh jee, oh nee, buur, oh nee, buur, wat doe jij nou?
1: Wat doe jij nou, buur? Wat doe jij nou? Arjeto, arjeto, buur, arjeto. Hé, hey, buur, wat ben je man, buur?
3: Arjeto, huppetee. Luister, luister. En als zijn buurman praat, luister. Als zijn buurman praat. Hé, hey, arjeto, arjeto. En je knijpt je keel dicht. Kom jij bij Elmo, Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. Super grover! Gaan we terug, mag je door, maar dan ben je Elmo, Elmo, Naito, Naito, Naito.
2: Nou, Gere en Goort, ja, Kruif, de Radio 1, Toon Hermans en weer terug naar Paul van.
4: Mix

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Dat je gewoon op straat loopt en denkt, goh, een ander mens. Je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten? Zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja. Yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh. Kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik had laatst een melkpak. Daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
1: Maar niet de datum.
0: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dat ik denk, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Daar zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop, je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel, maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zappen en ineens, sjoef.
2: WC-eend.
0: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd zit WC-eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt. En ineens denkt...
1: WC-eend.
0: Ah, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie, massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als we zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk, een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout, ik liep de Mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Toen kwam er een verkoper achter me staan en zei de legendarische zin. Zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan hebben we misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af. Wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel. Duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is dat model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt het beste. Zegt de kaffee aan andere strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen, maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel... wat... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt, strijkijzer, van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit, je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou weer gebeurd?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Hij is te kort. Maak ik er gewoon klote Pino van.
1: Ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Ah, ik wou dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar. Dan hoef je er maar één af te maken. Achter mij lag grote barbecue Pino erop, allemaal een plakje. Echt waar. Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? Zo. Een bloem drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? Nou, laat hem één keer oversteken. Hè? Ik ben Innie Minnie en ik loop op een zebra. Ja, een zeikbeest. Wilma, hebben we nog eentje? Dat is 48 horizontaal. Daar maak ik even verticaal van.
0: Hij draait hem gewoon om. Er gaat een wereld voor je open.
1: Sorry dat jullie er even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen. Die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht. Kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders.
2: Ben je daar, jongen?
1: Nee, ik ben Vicky Leandros, nou goed.
2: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
1: Ja, ik ben het.
2: Waar kom je vandaan?
1: Daar en daar vandaan.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb opgetreden.
2: Hoe was dat?
1: Dat was spannend.
2: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
1: Man was een beetje ouder, senil, wel aardig.
2: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me. Het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunnebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen. Want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide. Daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen.
3: Zij wel.
2: Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
1: Ik zeg in Drenthe?
2: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die ander zit gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen, met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
1: Ja, de verkering uit. Ga eens even over die ex-verkering. Mag ik, kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij, die had een lawaai. Bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar mij. Wij lagen in Parijs, in een hotel te vrijen. En die hotel in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen. En dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van... oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker. Daar heb je flipper. Oh ja. Oh, even. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Stil man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van... Wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ik denk, ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar op het buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin, die loopt naar het buffet en die roept... Oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar het was... Het was niet meer te redden. Oh. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Vroeger is vroeger, kom op nou maar. Lief, dit maakt onrustig. Lief, dit maakt moe. En jij bent vast heel lief. En ik zo af en toe, dus wat zouden we nou nog? En wat wachten we nou toch? Ha, laat me komen, mijn hart is in vorm. Een ring. En we spreken heus niks af. En we zien maar wat het wordt. En we zwaaien nooit te lang. Het afscheid is maar kort, dus wat zie je nou, waar blijf je nou? Laten we nou gaan. Laat me komen, mijn hart is in vorm. Gering. En ik zal eens braaf naar huis, want er is regen net die nacht. En we zullen zij aan zij, regen is overmacht. En dan zullen we toch echt, en dan zullen we heel recht. Ach, laat me komen, mijn hart is in vorm. En meid, het is bijna pompoentijd, vissertje, hey ho. Je krijgt het verdomme. Nooit. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0: Hi, hi. Ik weet niet waar ik moet, ik weet niet waar het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat beeld je vandaag uit? Is het een ijskoopverkoper? Nee, man. Wat dan, Bert? Vertel, vertel. Is het een garagehouwer? Nee, het is een imker.
1: Oh ja.
0: Nou zien we het ook. Dames en heren, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag educatief honing slingeren.
2: Oh god, oh god, oh god.
0: En je krijgt het er nooit meer uit. Dames en heren, educatief honing slingeren, of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt... Als de bier zoem zoem zoem zegt en de honing pikkelt in de bier, dan heb je de put in de runde en zoet dus de honing in het dekseltje er een leuning. Het is iedere dag weer anders, echt waar. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij... Wat is het belangrijkste bij het educatieve honingslingen, dames en heren? Namelijk de helm. De belangrijkste, dames en heren. Stel voor, ik kijk in mijn gereedschapkist en ik word aangevallen door een agressieve zonnebloem. Jawel! Wat hebben we verder nodig bij het educatief honing slingeren? Mijlpaden! Nee, natuurlijk niet, man. Hij spreekt allemaal weer door. Oh, sorry, Bert. Gum, gum, gum, gum, gum. Nee, we hebben nodig de bijen.
1: Oh ja!
0: Dat is trouwens ook makkelijk. Dan laten we de ei van mijlpaden gewoon staan. Oh ja! Bijtjes, dames en heren, laten we eerlijk zijn, des te losser de bijtjes fladderen, des te zoeter de honing wordt. Sommige bijtjes zijn een beetje agressief en daarom heb ik de helm op. Laat ze los, eikel. Ja. Kom, we laten ze gauw los, dames en heren. En het is voor de veiligheid de helm, ik zeg het nog maar één keertje. Kom, daar gaan de bijtjes, dames en heren. Huppakee. En hoeps. En dames en heren, ja, hoe krijgen we nou? Ja, oké. Okay. Dan beginnen ze te steken. Dames en heren, hoe krijgen we nou de honing achter in die lichamen van die bijtjes? Dat is niet zo moeilijk. Je doet dat geen pijn, jawel, maar moet er wel uit. Je hebt geen keuze. Oh Bert, snel, leer ons meer, leer ons meer. Neem ons mee naar een hele andere wereld. Goed, dan gaan we naar de wereld van de... In één keer goed zeggen, Bert, kom op. De wereld van de... De wereld van de fiet... Flintalali Fiat dealer. Goddomme dan. De postzegels, de wereld van de postzegels. Dames en heren, vaak komt er een brief in de brievenbus en denk je... Jee, wat een klote brief, maar wat een prachtige postzegel. Trouwens ook altijd als je de post van de mat pakt, hou de helm op. Nou, stel je voor dat net als jij de post van de mat pakt en je bukt je voor de brievenbus langs, dat de post ingooi, man.
2: De postbode.
0: Dat die het. Even terug. Langs bump dat de postbode er nog net een briefje tegenaan gooit. Zo tegen je hoofd aan. Wacht, ik doe het voor. Instructiefilmpje. Gratis? Ja, gratis. Zo, ik ben net wakker.
3: Hoi, hoi.
0: Zo, ik ga de post van de mat pakken.
3: La la la.
0: Gelukkig is het huis niet zo groot. Oh, kijk eens, er ligt post op de mat. Dat is makkelijk voor dit filmpje. Ik ga het snel pakken. Moet ik me wel bukken voor de brievenbus langs. Zo, ik ga me snel bukken. Oh, verdomme, er komt nog een briefje achteraan. Au! Au! Au! Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen. En hoe krijgen we nou die postzegel van de brief? Nou, zo niet! Au! Oh, het glas viel eraf. Het is helemaal nat, maar je kunt het niet zien. Hoe, Nou, zo gaat de post er niet af. Zo gaat hij alleen maar vast de deur natuurlijk. Nee, de beste methode is altijd nog...
1: Hoe kom je erop?
0: Het is een gave, denk ik. Ik weet het niet. Dan, dames en heren, nu het allergevaarlijkste van het postzegel verzamelen. Let op, ik doe een bril op. Oh, hij doet een bril op. Hoe weet je dat? Dat zei hij zelf. Want, dames en heren, er zijn altijd nog postzegels die niet te vertrouwen zijn. Ik doe daarmee op de Japanse en de Duitse postzegels. Dames en heren, deze postzegels hebben 51 jaar in een album gezeten. Die weten niet dat het vrede is. Dat is ze niet verteld. Ik heb hier bijvoorbeeld een Japanse postzegel. En ik weet dat het een kamikaze zegel is. Bert, hoe weet je dat?
1: Zelf verzonnen.
0: En let op wat de postzegel met mijn ogen had willen doen als ik hem dichterbij had gehouden.
3: La la la la.
0: Banzai! Oh! En daarom bij Japanse postzegels direct die levensgevaarlijke katteltjes ervan af. Die snij je hele ogen eruit, dat is heel jammer. En daarna de postzegel gewoon in het album leggen. Eén postzegel per pagina, anders vreten ze elkaar op. Huppatee. Klein beetje lijn erbij, nooit te veel. En het album dicht en klaar is Kees of Nico of wie er ook maar mee bezig is.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. En kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gelen.
0: Wie zegt u?
1: Van Gelen.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al. Ja.
1: Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is het, hoor, meneer Relen. Meneer Van Gelen, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gelen?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gelen.
1: Maar ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja. Meneer Van Gelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met de telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
0: Oh.
1: Die hebben het telefoontoestel naast de koffiemolen aangemonteerd.
0: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
1: Meneer Schilperoort, dat is toch een grapje, hè?
0: Ja, dat is even mijn grapje.
1: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
0: Oh,
1: nee. Meneer Schilperoort, mag ik even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: En dan hang ik u even in de koffie.
0: Ja, doet u dat, hoor, meneer Schilperoort. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gelen thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
1: Meneer Schilperoort.
0: Meneer Van Gelen.
1: Dat is iets best.
0: U klinkt paniek, vertel eens.
1: Ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
0: Hé, hoe kan dat nou?
1: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
0: Nou.
1: Ja, dat is grote malheur, hè?
0: Ja, wat u zegt, meneer.
1: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
0: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u er wel goed op. De technicus start de band. Dan komt voor u nogmaals het geluid.
1: Ja. Meneer Schilp. Meneer Schilperhoop.
0: Hallo, meneer Van Gelen.
1: Ja.
0: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
1: Maar dat kan er niet mis, hè?
0: Nee, dat zou je denken van niet, hè? Nee.
1: Meneer Schil, mag ik nog één?
0: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, en niet Schil.
1: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort, dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
0: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
0: Ja.
1: Dan kom ik zo bij u terug.
0: Ja.
1: Een secondje.
0: Ja, hoor, meneer Van Gelen.
1: Meneer Schilperoort.
0: Meneer Van Gelen.
1: Daar ben ik weer.
0: En wat zeiden ze er binnen van?
1: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
0: Ja. En weet u het, denkt u?
1: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
0: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gelen.
1: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, voor de KRO.
0: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
1: Nou, mag ik het zeggen?
0: Zegt u het maar.
1: Is het een neger uit Mozambique?
0: Uitstekend geraden.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel 6 begeleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog 6 collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen en je werk, weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag. Ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig hebben. Maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of 4, 5, nou 6 is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou ik geloof dat het nu even kan. Ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je doet hem niet in. En je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment. God, het is nog waar ook zeg. Nou, du moment. Moeders onder ons herkennen dit. Dat kan niet anders. Du moment. Die kinderen die ruiken dat. Ik weet niet wat het is. Du moment. Het hoeft maar een millimeter te zijn. Maar du moment. Duw moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt, zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen, dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skielers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je, dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja, dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel... schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer is het schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal... Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jong, jong, jong, jong, ja.
1: Mix 24. And now, the moment you've all been

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die van mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

Ik doe heel eventjes... Doe ik eventjes... glaasje water. Nou. Ja. Ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, hoor, maar ik zit wel... grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, heel idioot snel gegaan. Wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... die was er niet bij, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja, ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... Wij waren daar zo, aan het afscheid nemen, zou ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten en je haren uit je hoofd rukken en zeggen: nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht en nee. Dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus wij zeggen: nou, dag schat. Terwijl je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor. Het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. We doen het zo, want anders wordt echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. We doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. Dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach,

0: U bent de eigenaar van deze zaak?
1: Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie magische beest, maar zonder een thee, want we zitten in Utrecht.
0: Maar u zult er wel druk mee zijn, hè, met de verzorging van deze dieren.
1: Ja, je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes.
0: Ach, waarom is toch gezellig?
1: En helemaal niet in de euteleuzie.
0: Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Dat,
1: ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè?
1: Mevrouw, ik heb me één keer vergist. Had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad.
0: En moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen?
1: Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen.
0: Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukkum, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen?
1: Ja, en ontvreemdingen, hè? Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè?
0: Oh, je bedoelt eigenlijk meer gestolen?
1: En gepikt. Ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg. Verborg bedoel ik. Ja. En ik ga het hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw.
0: Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij.
1: Ja, doe eens een leuke indigestie, mevrouw. No.
0: Ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld verborgen camera's plaatsen.
1: Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden.
0: Meneer Bukkum, welke dieren lopen nou het hardst?
1: De vogelen, mevrouw.
0: De vogelen?
1: Het vogelwezen.
0: Ja, ja.
1: Die vliegen de winkel uit, hè. Vooral tegen het najaar, hè. Dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen, hè.
0: Ja.
1: Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren, hè, natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter.
0: Dat is niet gek.
1: En binnenkort ook, mevrouw, binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.
0: Nou, dat vind ik niet duur. En wat voor soort honden nog meer?
1: Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH hier iets verderop heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad. Ja,
0: dat zal wel goed lopen. En het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog?
1: Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is voor teruggekomen het plastic zakkenras.
0: Kijk eens.
1: Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw.
0: Maar hoe bedoelt u dat?
1: Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem.
0: Toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè?
1: Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan willen ze wel, hè?
0: Ja, dat geloof ik.
1: Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Ja. Maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw. Nee. Het is namelijk paartijd.
0: Oh.
1: Dus ze zijn achter in de hokken, dat is logisch.
0: Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel eens willen zien eigenlijk.
1: Ja, maar zij u niet.
0: Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen of zo?
1: Mensapen, dacht ik, mevrouw. Ik weet niet precies.
0: Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes één pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen?
1: Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee. Nog niet voor een hele zak, ik bedoel.
0: Ja, of u moet pinda's bedoelen natuurlijk.
1: Nee, apenrotsjes is nou goed.
0: Maar stel nou dat ik een olifant zou willen.
1: Ja. Ja.
0: Kan ik dan ook bij u terecht?
1: Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm. Ja.
0: Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè?
1: Zoals BV.
0: Ik zal maar zeggen, mottenballen.
1: Nee, nee, mevrouw. We hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooienpikken, maar daar heb je niks aan.
0: zullen ook wel kostbaar worden bij ons, hè?
1: Die gaan per stuk tegenwoordig.
0: Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor.
1: Het is net een vak, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En je hebt wat om handen natuurlijk, hè?
0: Ja, overdag, hè?
1: En tussen de middag, hè?
0: Oh, ook. Ja, en 's avonds misschien. Maar eigenlijk...
1: En door de week zo ook wel weer. Oh.
0: Maar eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. De zogenaamde reïncarnatie.
1: Ja, met twee vlooien pikken op de i.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt, mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was.
0: Hey,
1: er zaten ook voorbeelden bij.
0: Ja.
1: Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. Kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uil komt terug als rode hond.
0: Nou, maar wacht even, dat is geen dier.
1: Nee, maar wel een ziekte.
0: En prins Bernhard?
1: Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw.
0: En Pierre Jansen?
1: Ja, die wel natuurlijk.
0: Oh,
1: ja, en? Wandelende tak.
0: Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf.
1: Het is...
0: Net een vak.
1: En weer terug.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Buckham. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen?
1: Ja, je moet natuurlijk van dieren houden, in het algemeen en in het bijzonder.
0: Ja.
1: En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul, maar mijn vrouw hield niet zo van dieren.
0: Oh.
1: Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit.
0: Ja.
1: En toen heb ik toch de dieren maar gehouden.

0: Twitter. Ik sta erin. En jij?
1: Ik ook.
2: Ik ook.
3: En ik ook.
4: Ik sta erin.
5: Ik ook.
6: Ik ook.
7: En wij ook.
8: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
9: En zij die van mij.
10: Het nieuwe donorregister.
11: Ik sta er al in.
12: En jij? Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

0: Sinds gisteren houden de 435 werknemers van de Eurotech tandenborstelfabriek in Zwolle hun fabrieksgebouw en terrein bezet. We praten even door de tralies van het fabriekshek heen met een van de bezetters.
1: Hoi.
2: Dag meneer.
1: Hoi. Ja.
2: Dag
1: hoi.
2: Meneer.
1: Saffie?
2: Nee, dank u meneer.
1: Saffie?
2: Ik rook niet.
1: Je rookt niet, jij rookt niet. Goed, goed. Hoe voel je je nou, nu, dit moment, dit persmoment?
2: Ja, het is wel eigenaardig, hè?
1: Voelt het rot, staken? Voelt het,
2: ja,
1: voelt het pokken?
2: Ja, we zouden natuurlijk liever werken,
1: het
2: dat wel.
1: Het voelt pokken, je zou liever je poten uit de mouwen steken.
2: Hé? Hé?
1: Liever je poten uit de mouwen.
2: Oh!
1: Je poten, je twee poten.
2: Ja.
1: Hé?
2: Liever, ja, liever wel. Liever, zouden we liever werken, dat
1: liever
2: wel, ja.
1: Liever je twee grote poten uit de mouwen van je vuile overal met die vlekken, je ketelpak.
2: Nou, liever, nee, het is gewoon werken hier, hoor. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat ons om de zekerheid.
1: Ja, hoor. Ja, je wijf. Je wijf. Wat zeggen je wijf en de koters? Je wijf en de koters, wat zeggen die daarvan?
2: Nou, ik heb er dus uitgebreid met mijn vrouw over gesproken.
1: Je hebt met je wijf geluld.
2: Zij begrijpt het.
1: Je hebt lekker geluld met je wijf. Dus je wijf is een verdomd belangrijke steun in deze pokkendagen, je wijf. En de koters natuurlijk.
2: Ja, dat geldt wel voor de echtgenotes van alle werknemers, denk ik.
1: Alle wijven van alle knullen. Alle wijven van alle knullen geldt dat. En hoe is het vreten? Hoe dat het vreten?
2: Nou, er zijn volop broodjes van de bonden, hoor.
1: Dus het vreten is wel door je stort te krijgen.
2: Ja,
1: dus je gaat daar niet van aan de scheiterij van het vreten?
2: Nee hoor, geen moeite mee. Het lukt best.
1: Dat is goed. Er valt dan nog wat te zuipen. Hey, wat
2: nou,
1: wat te zuipen, joh,
2: de kantine is dus ook bezet. Ja. Maar die blijft wel normaal open.
1: Dus je hebt lekker op zijn tijd heb je al een hossabassie en een piketanasie. Lekker een nut.
2: Nou, nee.
1: Lekker
2: nee, nee.
1: Pils.
2: Nee. Overdag koffie, ja.
1: Bier.
2: 'S avonds een pilsje, ja.
1: Bier.
2: Maar overdag gewoon koffie.
1: Overdag
2: en ook
1: gewoon
2: thee
1: koffie.
2: En melk. En,
1: ja.
2: Alles
1: en spuug je wel eens uit je bek?
2: Hoe bedoel je?
1: Zo ineens uit je bek, uit je waffel. Wanneer je spuugt, spuug je wel eens uit je bek. Zo spugen, zo. He, zo spuug je wel eens een fluim uit je bek op de grond. Van hartstikke kwaadheid op de hele pestboel. Als je aan je wijf denkt, dan aan
2: nee.
1: Het vreten.
2: Nee, dat nooit. Nee.
1: Neut? Nee?
2: Nee, de sfeer is bijzonder ontspannen.
1: Die is goed.
2: En er heerst een homogene vastberadenheid.
1: Tof wel. De sfeer is tof. Maar toch ben jij een potverdomde pionier, joh. Hey. Met een paar knuistige poten aan je donder, joh. Hey. En dampend van het zweet tussen het haar op je borst, waaronder een keiharde blanke pit zich te pleuris vloekt. En een wilskrachtige kin in een gegroefde, brutale, leuke kop. Die niet veel weet, maar wel zo de mythes goed weet. Wat deze vuile, rauwrand nagelkerel wil, joh. Hey, knul. Hey, kerel. Of niet soms? Hé? Hey?
2: Ach, hey? Wij staken voor ons recht op werk. Dat is alles.
1: Ja, dat is alles, zeg jij. Dat is alles. Maar weet je wat ik wou, joh?
2: Nee, meneer.
1: Weet je wat ik wou? Nou, joh. Jou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 's Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet

0: ratelen. Welkom bij... Ik heb me even vergist in de omkleedtijd. Sta ik weer als een lullig onderbroek. Ik moet me even omkleden, neem niet kwalijk. Ik moet me even omkleden, moet me even... Ook weer gebeurd. Het heertje. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben moeilijk te verstaan, zegt u. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben nog moeilijk te verstaan. Zo beter. Ach, ben jij het? Gek, je belt dan niet hier naartoe. Nee, ik kan niet onmiddellijk naar je toe komen. Ik sta in mijn onderbroek. Ja, dat is waar. Die kan ik uittrekken. Hè, wie wil mij spreken? Deze moet me wachten. Ik ben aan het werk, verdorie. Ja, over visuele effectjes gesproken. Ik zal even mijn benen bedekken. Het oog wil ook wat. Ach, dan ben ik mijn oude sleutels ook nog kwijtgeraakt. Ah, dat geeft niks. Ik heb namelijk een sleutelhanger die een pieptoon afgeeft wanneer je naar hem fluit. Zodat je, als je de sleutels bent kwijtgeraakt, precies kunt horen, tenminste nadat je gefloten hebt natuurlijk, waar de sleutels zich bevinden. Het probleem was alleen een beetje dat de pieptoon van de sleutelhanger wat aan de zachte kant was. Zodat het nog lang niet altijd goed kon horen waar de sleutels waren. Maar nu heb ik, en daar ben ik bijzonder trots op, nu heb ik hoogstpersoonlijk iets aan die sleutelhanger geprutst. En nu, dames en heren, geef de sleutelhanger, wanneer ik fluit, een signaal af aan de telefoon die vervolgens overgaat. Kijk, en de telefoon is luid genoeg, hè? Die hoor je heel duidelijk. Ik geloof dat ik een kleine denkfout heb verwijderd. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Geen jager, geen regen. Wie heb ik aan... Ben je toch? Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Kiekeboe. Wat zeg je? Ben je vanmiddag naar de eendjes geweest? Kijk eens aan. Waar zijn de eendjes dan? Het is niet waar. Zijn de eendjes kwak. Hè? Ja, dat doen ze. Eendjes zeggen kwak. Nee, daar doe je niks aan. Nee, dat gaat maar van kwak, ja. Kwak, kwak, kwak. Hè? Ja, kusje. Ja, ja, andere eentje doet de kwak. Tuurlijk, dat gaat van kwak. Hè? Ja, kusje. Jij ook kusje? Ja, eentje ook kusje, tuurlijk. Ja, kwak, kwak. Dag. Mijn moeder aan de telefoon. Nou, dit duurt wel erg lang, hè? Ik zal zelf wel even een kandidaat bellen. Geachte heer Vinkers, gaarne zou ik mee willen doen met uw spelletje Geen Jager, Geen Neger. U kunt me bereiken op mijn werk bij garagebedrijf Poortman. Weet u wat, ik zet hem op de handsfree, dan kunnen we allemaal meegenieten.
1: U bent verbonden met garagebedrijf Poortman. In tegenstelling tot andere garagebedrijven hebben wij telefoonnummer 6642. Deze lijn is even een gesprek. Heeft u een ogenblikje geduld?
0: Een antwoordapparaat.
2: Er zijn nog 3 wachtenden voor u.
0: Ah, geef niks.
2: Er zijn nog 4 wachtenden voor u.
3: Dit is het antwoordapparaat van garagebedrijf Poortman. U kunt het boodschap inspreken naar de fluittoon. U heeft nog tijd tot de tweede fluittoon.
0: Ja, zeg, dat kan zo'n eeuwigheid duren voor die knakker een keer aan de lijn heb.
3: Met knakker.
0: Bent u die knakker van een garagebedrijf Poortman?
3: Wij zijn een dochteronderneming.
0: Mag ik uw moeder even aan de telefoon?
1: Met mevrouw Poortman.
4: De kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger?
1: De kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger.
4: Ah, eindelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor.
4: De regels zijn bekend.
1: De regels zijn bekend.
4: Wat?
1: Wat zijn zowel uw hobby's?
4: Wat, mevrouw, zijn zoal uw hobby's?
1: Nou, meneer, ik ben dol op taalspelletjes.
4: U bent dol op taalspelletjes.
1: Oh, ik ben dol op taalspelletjes. Weet u, ik ken alle Sint-Gaikema-woordspelingen uit mijn hoofd.
4: U kent alle Sint-Gaikema-woordspelingen uit uw hoofd, mevrouw. Kunt u een voorbeeld geven van een Sint-Gaikema-woordspeling?
1: Nou, meneer, ik stond laatst met meneer Gaikema in Frankrijk, moet ik u voorstellen. Naast mij stond meneer Gaikema, daarna stond ik weer. Ik vroeg aan zo'n Fransman, connaissez vous Gaikema? Die Fransman vroeg, quel Gaikema? Waarop ik zei, set Gaikema.
4: Nou, zo te horen is een taalspelletje geen probleem voor u. Goed, de regels van geen jager, geen neger zijn u bekend, zei u, dus dan steken we maar gelijk van wal. Mevrouw, u woont in Almelo?
1: Dat klopt, ik woon in Almelo, naast de neger.
4: Ah, oh. Oh. Oh, zonde, hè?
1: Ah, oh, zonde, hè?
4: Dat is jammer, ja. Heel jammer.
1: Zonde, ik heb zo gehoeven, hè?
4: Geef niks, mevrouw, het zijn de zenuwen. We gaan vrolijk verder. Ik lees in uw briefkaart dat u dol bent op zingen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben dol op zingen.
4: Dan kent u vast wel dat liedje. In het bos, daar zijn de...
1: negers.
4: Zonde, hè?
1: Hallo. Oh, zonde, hè. Zo goed eruit voordrijven net, hè.
4: Het zijn de zenuwen.
1: Zo geoefend thuis, hè. Weet ik, mijn moeder zo vroeger altijd... In het bos, daar zijn de jagers.
4: Uw moeder zong in het bos, daar zijn de jagers?
1: Mijn moeder kon geen nee zeggen.
4: Uw moeder kon geen nee zeggen?
1: Oh, mijn moeder kon absoluut geen nee zeggen. We waren er ook met 22 kinderen. 22 kinderen, ja. Op zich wel goed natuurlijk, in verband met de stijging van de zeespiegel. Ja. Ja, toen kwam het Bruikers-effect, hè.
4: Pardon?
1: Toen kwam het broeikaseffect, hè?
4: Ja, nou en?
1: Ja, nou en. Mijn vader had er sneeuwballen van gekregen ondertussen, dus u begrijpt u dat.
4: Mevrouw, mag ik de kandidaat aan de lijn die iets meer verstand heeft van taalspelletjes, alstublieft?
1: Ik denk dat u dan Jacqueline moet hebben. Dan moet u even een ander nummer draaien. 020 7x5. Ik herhaal het even, omdat het vaak verkeerd wordt verstaan. 054-90-6643.
4: De mensen lachten er doorheen. Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Wat zegt u?
4: Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer.
4: U spreekt geen Nederlands.
1: Niet dat Nederlands.
4: U spreekt alleen dialect.
1: U spreekt dialect, meneer Vinkers.
4: Ho, ho, ho, ho. Dat is niet waar. Op het toneel, dat weet u allen, op het toneel spreken keurig hoog Haarlems. Ja, oké, wanneer een Twentenaar of iemand uit Apeldoorn geldt dan net zo... wanneer hij zich in het algemeen beschaafd wenst uit te drukken... heeft u nog eens de neiging om de N in te slikken. Ja, u net zo goed als ik. Zo zeggen wij niet twist is bank, maar twist is bak. U kent denk ik ook al die uitdrukking, strak voor het dak. Ja, wij in Almelo zeggen nog niet glansbank of dankgoor. Nee, wij zeggen glasbak en dakgoor, maar... Kijk, dan noem je geen dialect, dat is een kwestie van een accentje. Ik ben er al voor bij een logopediste geweest. Ze zei, mevrouw, de mensen kunnen me soms wat moeilijk verstaan. Wel nee, zei ze, wel nee. Het is juist heerlijk weer. Goed. Wat ik maar wil zeggen is, op het toneel spreken geen dialect. Als mut, dan kun je een meunig plat met me heen kuien. Maar dan flantuten mevrouw, ik weinig wilde. En dat ik weer zo'n skoerde de benen kreeg. Omdat de leuven dan gaat de morsten en de prutten. Oh, mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect.
1: Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 's Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet op.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die van mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

U kennen hem misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Afijn, hij mee. Ik zeg, hoe voel je nou na afloop vroeg ik, hoe voel je nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit hij jongen waardeloos? Ze gaan halen de doelpunten niet eens. Daar heb je toch niks aan. Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg 0-0, zegt hij, nou, had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks aan. Even later begint hij te roepen, we slaan de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk zeg. Even later slaan de tanden uit de bek, Fortuna. Ik zeg maar even, wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Krijg je dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen met voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè. Mijn vrouw, hè. Aardig mens, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat eten door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, nou moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Enfin, het rust, ik stop hem vol met ijsjes en met touwgewiet. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis. En joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven. Ja, dat is, hè. Maar goed, gaan we verder.

gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kan je mij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Enfin gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo'n bang dat u het niet ziet? Zegt die nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Ga ik altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet je wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, dan weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen hem, meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, hij niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten, echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, Ja, ze gaan niet een beetje lachen om versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Op een gegeven ogenblik pakt die man een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, nulletje zeker. Doet het in een ander plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van hup Abel Enstra, hup Abel Enstra. Ik zeg, god meneer Abel Enstra, voetbal is zeker geen vijfde jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen zeggen, is niet te geloven hoor. Een paar weken geleden zit ik op het stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van, oh ja, mooie meiden soms, hoor. Zie ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit, een enorme linksbinnen. Hartstikke, hoor. Of fijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen haar, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen haar, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop? Gaan we verder.

pijn. Stap even, jongens, stap even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Dat is namelijk zo dat op het moment, de tekst is dus van ik zal ze laten pop-pop. En op dat pop-pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens. Ik zal ze laten geloven dat ze maar gaan.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Het is aan mijn tante zijn. Maar het geloof is uit de kas. Er wordt niet meer geloofd. En dat is natuurlijk niet waar. Kijk, het geloof van mijn tante, dat is uit de kas. Maar in die kas werken alleen maar van die illegale moslims. En daar kan je een hoop over zeggen. En dat doen we lekker niet. Want ik moet straks nog even op de fiets naar het hotel. En, ik ben niet de held die zegt, schrijf het maar op hun buik, zal ik het zo zeggen. Nou ja, er is wel iets veranderd natuurlijk. Hè? U zit dan lekker in het donker over huis. Even kijken wat Joep over de moslims gaat zeggen. En maandag op je werk, ja, wij waren erbij. Ja. Er is natuurlijk toch iets veranderd. Er is een andere sfeer gekomen. Bij ons, waar ik woon in Amsterdam ook. Ik bedoel, 2 januari, Marokkaanse krantenjongen kwam. Gelukkig nieuwjaar. Ik zeg, is 200 euro genoeg, jongen? Maar er is natuurlijk iets veranderd. Er is geen humor meer. Niemand durft meer. Een paar jaar geleden, ik liep met mijn oude tante de kas binnen. Toen waren die jongens met z'n allen zo aan het bidden. Zei mijn tante, nou, dat is wel een hele nieuwe manier van plukken, hè, jongens. Niks aan de hand. Maar toen wisten we nog niet dat de islam volksgodsdienst nummer 1 zou worden. Want er is natuurlijk toch iets aan de hand. Het is toch een ander sfeertje. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is een ander geloof. We zijn er nu pas achter dat we toch een soort tweede staphorst hebben binnengegaan. Ja. Het zijn allemaal hele grote gezinnen en dat moet ook wel, want er vallen er altijd een paar af door de eervraag, zal ik maar zeggen. En het grapje blijft binnen de Groningse Schouwburg. Anders kunnen ze weer gaan verbouwen. Nee, maar goed. En er is al een kunstenaar die de kleur van deze blouse bepaald heeft. Maar ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk toch een ander sfeertje. Het is een ander sfeertje, absoluut anders. Ik bedoel, het is een ander geloof. Die meisjes met die hoofddoeken, homo's worden uitgescholden. De corrigerende tik richting de vrouw is weer toegestaan. Ja, het is niet allemaal slecht, maar het is toch even... Maar het zal niet lang meer duren of er komt nog een discussie in de Tweede Kamer of de vrouwenbesnijdenis wel of niet in het ziekenfondspakket moet. En dan worden de particulieren wel verdoofd, weet je. Hoofddoekje voor het bloeden, weet je. Het zijn natuurlijk toch dingen. Het wordt de knok, hè. Het wordt de knok. Bij de islam is dat het knok. Of het nou in Israël is, of in Palestina, of in Pakistan, of in Afghanistan, is altijd knok. Ik vraag me af hoe de goden daar naar kijken. De goden, ik weet niet of je dat weet, zitten bij elkaar in één hemel. Die zaten vroeger verdeeld over allerlei hemels. Maar toen is McKinsey gekomen en zei, jongens, dat kan heel veel goedkoper. En tegenwoordig zitten de goden bij elkaar in een skybox. Dat is zo. Dat is zo. Nou, dan geloof je het niet. En die goden die kijken naar beneden. En die goden die zien hoe al die gelovigen met elkaar lopen te klootzakken. Die gelovigen hebben allemaal het boekje met de waarheid bij zich. De Bijbel of de Koran of Pinkeltje. Maakt allemaal niet uit. En die worden weer opgehitst door hun leiders. Door de ayatollahs. Door de imams. Maar ook door die wanstaltige Amerikaanse televisiedominees. Maar ook door, hoe heet die gozer, die eetverspreider uit Rome. Weet je, het zijn er toch... Die niet? Nou, doen we die net. Zo lang gaat het grapje niet meer mee, hoor. Dus, Ja, ik ben zelf niet zo gelovig, maar wie heeft nou toch verzonnen dat die lieve paus zo lang door moet werken, zeg? Heb je hem zien lezen met kerst? Zo. Nee, dat ging niet echt lekker, nee. Maar dit soort varieluxflazen zijn er ook nog niet, hoor. Hij werd eind januari in het ziekenhuis opgenomen, toen lag hij nog te lezen. Toen was hij bij de thee van Thailand. Bedankt voor die water. Dat is goed voor die bloemen. Heb je die arme paus wel zien lopen, man? Het is net op zijn Duracell-batterijen op zijn. Het enige wat hij nog kan, een beetje naar zijn eigen lul staren, zo. Nooit gebruikt.

een spreekbeurt over terrorisme. Is in Amerika waren terroristen in een vliegtuig. Wat is terroristisch aanslag gedaan? Maar toen waren er mensen dood. Behalve het paspoort van een moslimman. Die was nog helemaal niet verbrand, niks. Zeiden de Bush, die hebben de moslims gedaan, de moslims. En zo ziet de moslim eruit. Maar er was een andere man, die zit vaak op een paard en heeft een jurk en een baard. Maar geen mijter, ook geen staf. Dat was Osama Bin Laden, die had toen een brief geschreven in Amerika. Wat had ook een cassettebandje gestuurd en dan stond het op. Zo ziet het cassettebandje eruit. Maar, dat is een woord tegen de terror. Maar toen konden ze Osama Bin Laden niet vinden, we zitten niet in een grot. Want hij zit in een andere grot. Zo ziet de andere grot eruit. Toen hadden ze de... Gingen ze Irak aanvallen, Saddam Hussein was een dictator, zeiden ze. Maar die konden ze niet vinden, want die zat in een holletje onder de grond. Ja, in een holletje onder de grond. Wat had heel veel Mars gegeten, kon hij er niet uit, was hij dik geworden. Zo ziet de Mars eruit. Maar had je nog meer terroristische aanslagen? Ook in andere landen, in Marokko, in Turkije en ook in Bali. En ook in Algerije en ook in andere landen. Maar ook in Spanje hadden ze bommen gedaan in een trein. Zo zit de trein eruit. En in Nederland hadden we ook een soort terroristische aanslag van Moment B. Die ging toen Theo van Gogh vermoorden. Maar dat was van de Hofstadgroep. En die wilde nog meer mensen doodmaken. Zeiden ze, ja, ook een Joodse iemand. Oh, oh, oh. Zo ziet de Joodse iemand eruit.

Oh. En dan net liet ik een moslim zien, toen hoor ik ha ha ha ha. Nou zeg ik dit is een Joodse iemand, dan hoor ik oh. Dat was mijn spreekbeurt.